Er kan gestreep is een halve beetram. Halve beet, halve beet, halve beet. Draaidag naar gestam. Maar volg ik weer die bijna trekken rond bij de nacht. Die slom aan toch. Er kan gestreep is een halve beetram. Halve beet, halve beet, halve beet. Draaidag naar gestam. Maar volg ik weer die bijna trekken rond bij de nacht. Die slom aan toch. Er kan gestreep is een halve beetram.

sende de marmelijn. Umsichtiger Kriegsminister, ehrgeiziger, greiser General.